0: Winkel. Jeroen Winkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
1: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
0: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
2: Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

0: thanks for tuning into the Vonic Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dyk.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.

0: efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
3: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
4: Hot Dance Radio.
5: Join us on a journey. From the beach to the dance floor, Chicane presents Sunsets.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Waar twijfel is, is waarheid. Het is haar schaduw. Hallo dromers. Welkom in Dreamscape. Mijn naam is Jeroen van Inkel. Twijfel is geen vijand van waarheid, maar haar gids. Wie nooit twijfelt, sluit de deur voordat hij heeft gezien wat erachter ligt. Twijfel houdt de geest in beweging. Ze dwingt ons om opnieuw te kijken, opnieuw te luisteren en opnieuw te begrijpen. In dit uur: Winged Victory for the Sullen, Michael Dana, Alexander Sifidi, Board of Canada, Lachille en Klankcarousel. Maak je gedachten vrij. Verwijder de negatieve vibes. Ik zet de deur voor je open.

I think you're overreacting. I think you're overreacting.

Yeah.

0: twijfel is de schaduw van bewustzijn. Wie zich nooit afvraagt of hij gelijk heeft, kijkt vaak niet diep genoeg. De schaduw verdwijnt pas wanneer het licht van inzicht erop valt.
1: Licht.
2: I realize that this is one of those rare opportunities that could truly give my life meaning beyond anything I could imagine.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Hey, dit is Daniel Mauro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
7: Turn up the heat.

Paul, Sia en David Guetta op Hollands Radio. Nou, wat is je ochtend weer goed gestart, hè? Met Dreamscape van Jeroen van Inkel zojuist. Mocht je dat nog eens terug willen luisteren, is zeker de moeite waard. Ga even naar de Hot Dance Radio app en dan komt het helemaal goed. Ja, de komende 3 uur gaan we je voorbereiden op een hete middag. Opnieuw 30 graden in Nederland. En doe je voordeel met de Hits with a Beat. Want je weet, als je hond weigert te wandelen, dan is het buiten veel te warm. En ook als je denkt, laat ik die airco's maar eens aanschaffen. Ja, sorry, dan ben je te laat. Dat moet je 2 jaar van tevoren regelen. Spreek uit eigen ervaring. Dus begin maar vast. Zometeen, Topic en Body. Ook Chesto hebben we klaarstaan met Beautiful Places. Maar eerst another. Dit is It's So Nice.

zijn drie van de hardst werkende artiesten van dit moment. Topic Nico Santos, die kennen elkaar in ieder geval van de samenwerking Home uit 2015. Bijna een decennium later is dit hun reunie. Body op Hot Dance Radio. Jonas Blue, Alok en Khalid en ook Jack Jones staan voor je klaar zometeen. Maar eerst gaan we naar een van de bekendste wijken in Tokio. We worden begeleid door Frankie Rizzardo.

0: Maliv, Edge of Desire op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is jouw Hot Weekend Start. Heb jij toevallig thuis een gezichtsmasker liggen? Pak hem er even bij. Zometeen zet je hem op, dat luistert een stuk lekkerder.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

net die gezichtsmasker opgezet, dan voel je je vast één met de wandelende smileys van Disclosure. Dit deden ze samen met Sam Smith en Omen op Hot Dance Radio. Lost Frequencies zometeen. Ook Robin Schulz, maar eerst de bijzonder vrolijke en zomerse klanken van de Purple Disco Machine. Dit is Fireworks.

20 jaar weer terug in de playlist van Hot Dance Radio. Waarom? Nou, heel simpel. Hits with a beat natuurlijk. En de milkshake is leeg. Bij mij in ieder geval wel. Kellis hoorde je op Hot Dance Radio. Zometeen nog MK en Crystal met Dior. Het geurtje op je radio. Ovenbach met Miles Away. Maar eerst Lucas en Steve.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Wij zijn Mr. Bell & Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Cuckoo's Nest om 9 uur. Op Hot Dance Radio.

little dream. Armin van Buuren, Sam Gray en Dream a Little Dream op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is je Hot Weekend Start. Breek in je weekend. Het is zondagochtend, mocht je net opstaan. Ik hoop dat je een goed ontbijt voor jezelf maakt. Glaasje jus d'orange, eitje tikken. Misschien maak je ook wel croissantjes, net als ik iedere zondagochtend. Ja, ik heb vannacht een droom gehad. Nederland wordt wereldkampioen. Ja, ik weet nog steeds niet of het een droom of een nachtmerrie is. Maar er moet nog veel gebeuren volgens mij. Dus we gaan het vanzelf merken komende week. Hier staan in ieder geval de hits with a beat voor je klaar. Calvin Harris en Aldi Goldie met Free. We hebben ook nog Mau P en On Again. Ja, en Alesso kende je en One Republic ook. Maar samen, dat is een beetje nieuw. Groter dan de som der delen. Dit is In Your Eyes.

Nelly Golding. Het is een vierde samenwerking naar I Need Your Love, Outside a Miracle. Dat was een soort trilogie. Is dit Free? Het volgende hitje wat ze hebben gemaakt. Nou ja, hitje. Beetje oneerbiedig klinkt dat. Maar het is natuurlijk een waanzinnig hit. Je hoorde hem op Hot Dance Radio. Ja, en het klonk bijna te goed om waar te zijn. En het is echt waar. Jaden Boysen was eerst de frontman van de boyband New District. En nu werkt hij samen met David Guetta. En hij staat op 200 miljoen Spotify streams. Dit is Upside Down.

0: Ty Dolla Sign. Wiz Khalifa met Location op Hot Dance Radio. Zometeen een nummer ingezongen door een zangeres uit Zweden die het nummer in één take opnam vanuit de kledingkast. Om wie het gaat hoor je zo.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Blijft een tijdloze classic van Mike Perry en Shai Martin. The Ocean uit 2016. Ja, en Shai Martin is eigenlijk Sara Sjöström uit Zweden. Ze nam de take in één keer op vanuit haar kledingkast. En dat kwam op dit nummer terecht. Hot Dance Radio met zometeen de Human League en de Purple Disco Machine. Ook Martin Garrix nog. Maar eerst Alok en Bebe Rexha. Dit is Deep in Your Love.

0: Adam Boort en Be The One op Hot Dance Radio. En daarvoor Don't You Want Me, de remix van de Purple Disco Machine, deed hij samen met The Human League. En Purple Disco Machine is natuurlijk Tino Piontek, die iedere zaterdagavond tussen 8 en 9 hoort hier op Hot Dance Radio met de Purple Disco Tales. Ja, bij het maken van de remix van Don't You Want Me bleef Tino dicht bij het origineel. Hij kon het koren simpelweg niet aanraken. Ik vind dat ook volkomen terecht. En ook de Human League frontman Phil Oakey was euforisch over het nummer. Het is zijn favoriete popstijl, disco. En dit was de droommix van Phil Oakey. Nou, dat is echt een waanzinnig compliment wat Tino hier krijgt. Zo de muziek nog van Lost Frequencies. Oscar Metcay en I Think I'm Addicted hebben we klaarstaan. Maar eerst MK en Clementine Douglas met Come Find Me op Hot Dance Radio.
1: Stay.

0: coming up
1: in 20 minutes.
2: If you're looking for the love of your life, stop.
3: The hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram.
0: More.
1: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
4: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
6: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Training.
6: De route naar IT-succes.
8: Yo,

0: Life is simple, zeker in het laatste uur van je zondagochtend. Goedemorgen, dit is je Hot Weekend Start op Hot Dance Radio. De allerbeste hits with the beat staan voor je klaar dit uur. Zometeen checken we de Instagram van Dimitri Vegas. We hebben ook Bakermat nog met I Love Life. Maar eerst even naar de koelkast. Ja, die knijfles daar, die moet je even pakken. Dat is Duck Sauce. Waar gaat het over trouwens?
1: Barbra Streisand.

Ja, dat zijn nog eens teksten, zeg. Zo, Dimitri Vegas met Line Mike en David Guetta. En als je die drie namen combineert, dan heb je wel een mainstage van de bovenste plank. Instagram, nou, die hebben we natuurlijk gelijk even gecheckt van Dimitri. Wel miljoenen volgers, maar deelt updates over optredens, muziek, reizen. Even kijken. Ja, ook nog een beetje over zijn privéleven. Nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Hot Dance Radio met de allerbeste hits with a beat. Zometeen Topic en Baggy G met Sorry Papi. Kygo, One Republic staan ook nog voor je klaar met Chasing Paradise. Maar eerst Calvin Harris en Jazzy. Dit is Satisfy.

0: Ik ben er niet zo goed in, hoor. Wachten. Nee, voor mij moet het altijd gelijk gebeuren. Maar soms is het goed om een beetje geduld te hebben. Wait So Long van Swedish House Mafia. Ja, waar we ook lang op hebben gewacht is de documentaire van een Australische zangeres. Die is nu te zien op Netflix. Om wie het gaat hoor je zo.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Ik weet niet wat het is hoor, maar het lijkt me heel gezellig om haar in de familie te hebben. Kylie Minogue, je hoorde Love at First Sight op Hot Dance Radio. En in mei dit jaar verscheen een driedelige documentaire genaamd Kylie op Netflix. En ze blikt terug op haar carrière en ze onthult ook dat ze in 2021 een tweede kankerdiagnose kreeg die ze niet openbaar maakte. Wat is het toch een lieverd. Ze wilde haar fans niet te nerveus maken. Hot Dance Radio met zometeen Afrojack en Never Forget You. Ook Shimza met Fire Fire. Maar eerst Joel Curry en Becky Hill. Dit is History.

Marshmello, Portugal and the Man met Phoenix. Ik weet niet of je weet wat een Phoenix is. Dat is een mythische vuurvogel uit oude legendes. Hij is vooral bekend om zijn magische vermogen om na zijn dood uit zijn eigen as te herrijzen. Wat hem wereldwijd ook het symbool maakt van onsterfelijkheid en wedergeboorte. Ja, met deze stichtende woorden doe ik zometeen een handover naar Marcel Kroonen. Want hij is er met de lunchdrops op Hot Dance Radio. En daarna nog heel veel meer op dit fantastische radiostation. Maar voor die tijd nog muziek van Tiësto en Carol G. Met Cesari hebben we nog met I Feel So Good. Maar eerst EDX en The Time Is Now. Ik wens je een hele goede zondag. Maak er iets moois van. En tot volgende week. Hoi!

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Lekker. Nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones in

Style en John. En jij luistert hier naar Lunchdrops op Hot Dance Radio. Goedemiddag, Marcel hier. 2 uur lang heerlijke muziek. En het is een zonnige zondag. Het is ook nog Vaderdag. En als lunch hebben we Zweedse gehaktballetjes vandaag. We beginnen lekker relaxed. Hier is Oliver Heldens. Hey.

zondagmiddag. Misschien heb je wel net je tweede boterham achter de kiezen en eigenlijk geen zin om iets te doen. Nou, wees welkom. Ga lekker liggen, zitten, wat je ook wil. Hierna een track die je gewoon blijft horen, ook al is die wat ouder. Want de musician deed zijn magische trucje op de track van Licky Lee. I Follow Rivers en je hoort hem hier op Hot Dance Radio.

0: Rocking Music was dat.
1: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio, Pintanel for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: En als je nou denkt, Martin Solveig, waar ken ik die van? Nou, hij is afkomstig uit Frankrijk. Het is een Franse DJ. Maar jij kent hem, denk ik, met name om zijn hit Hello uit 2010. 25 weken toen in de hitparades en 3 weken daarvan op nummer 1. Maar altijd goed voor wat lekkere energie op jouw zondag. Wij gaan even naar de break. En na de break heb ik iemand die bijna elk feestje zeker een aantal keren voorbij komt in de laatste 10 jaar. Nu met een samenwerking. Wie dat is, hoor je na de break.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van 2 stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

wordt natuurlijk zeker gedraaid. En dit keer met een grootheid. Jennifer Lopez. Eigenlijk een beetje keizer en koningin op één track. Het is ook wel een lekkere track waar je heerlijk voor op de bank kan blijven hangen. En dat gevoel hou ik gewoon even lekker voor je vast.

Sonny Federa en Crystal. Vers en strak. En met vers bedoel ik, hij komt uit het jaar 2026. Want hier op Hot Dance Radio draaien we natuurlijk de nieuwste hits with a beat altijd. Maar we gaan ook even terug naar een classic uit 1996. En deze mag zich met recht een lunchbox classic noemen. Een classic met een gouden randje. 1996, het jaar waarin de Amsterdam Arena bijvoorbeeld zijn deuren opende. Toen klonk deze track overal. Jij gaat hem nu hier op Hot Dance Radio horen in Lunchstop. Want voor je klaarstaan, Living Joy en Dreamer.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

They ignite. Turn up the heat.

mee in te rollen. Talk to You van Another en 45 Ultra. Straks heb ik nog Lucas en Steve. Ferrick Dawn komt langs. En Milky en Malgrab. Maar nu eerst Rehab, Mufasa en Ronnie. Hey, Mufasa. Hm? Raise back your vibes. Where damn well. Well, the world.

Even heel iets anders na de klanken van Milky en Mel Grab. Aanstaande vrijdag 26 juni is er een feestje op het strand in Berg aan Zee bij Beach Club De Jongens. Housequake draait er, er is een podium voor swingbeats en er staat een heerlijke barbecue voor je klaar. Jij kan daarvoor twee kaarten winnen. Het enige wat je moet doen is even een berichtje achterlaten waarom jij denkt dat je daar moet zijn. Dat kan via de Hot Dance Radio app of via hotdanceradio.nl. Groene knop rechtsboven en laat je bericht achter. Wij gaan door met A Body van Top.

0: Galantis met de Nederlandse Mr. Props. Ja, die van Waves met Faith. We gaan even naar de break. En na de break heb ik James Hype voor je.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Deze track Be Mine van James Hype is natuurlijk uit 2026. Maar sta je raar te kijken als ik zeg dat hij al in 2016 is opgenomen? Het is zo'n rare track. Hij is in 2016 opgenomen en lag jarenlang gewoon op een harddisk bij James Hype thuis, op het nachtkastje bij wijze van spreken. Pas na het succes van Waterfalls pakte hij deze harddisk er weer bij en 10 jaar later was het zijn moment. Zo gek is dat. Nu over naar Offenbach.

White Lies van M22. Heerlijk gedaan. Deze track bevat namelijk de sample van Good Life van Inner City uit 1989. Lekker hoe zo'n oude house klassieker dan weer helemaal nieuw klinkt.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

Lost Frequencies en The Temper Trap. Inderdaad, Sweet Disposition. Nog even op die emmer slaan. Of is het geen emmer? Nee, de warmte stijgt naar mijn hoofd. Ik zeg allemaal gekke dingen hier bij Hot Dance Radio. The Hits with the Beat. Zometeen Alesso en Becky Hill is...

0: Gacho and So Many Times bij Hot Dance Radio. De hits with the beat, die hoor je hier. En ik zou helemaal door het succes bij het WK van Oranje en natuurlijk die enorme hittegolf vergeten dat het Vaderdag is vandaag. Ja, Vaderdag kwam na Moederdag, hè. Dat is eerder begonnen, Moederdag. Vaderdag kwam zelfs na Dierendag, dat is al eerder bedacht. Maar hoe is Vaderdag toch ontstaan? Straks meer erover.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

ja, Elok en Khalid en Dive Into Me bij Hard Dance Radio op deze speciale dag. Deze zondagmiddag, het is Vaderdag. Hoe is dat toch ontstaan? Ja, in de jaren 30 hè, in Nederland. In 1937 werd de eerste Vaderdag gevierd. Eigenlijk op initiatief van de sigarenhandel. Die pakte dat gegeven aan om hun sigaren aan de man te brengen. En geef papa een mooi cadeau, een sigaar. En ja, zoals het eigenlijk is met papa's die iets van hun kinderen krijgen, dan wie betaalt het dan eigenlijk? Ja, een beetje sigaar uit eigen doos, hè? Dat is het dan eigenlijk wel. Hot Dance Radio, the hits with a beat. Wat dacht je

All over the world bij Hot Dance Radio. Zondagmiddag, the hits with a beat. En 26 juni, je wist het misschien nog niet, dan is Hot Dance Radio erbij, hè? Op het strand van Bergen. Ja, Fridays on the Beach. Met Housequake, Roog en Eric E. Die komen daar langs. En lekker dansen. En lekker barbecuen. Lekker genieten van de zomer. En jij kunt er ook bij zijn als je even laat weten waarom je erbij wil zijn. Via hotdanceradio.nl of via de Hot Dance Radio app. Dan kun je een WhatsApp berichtje sturen. Laat even weten waarom je erbij wil zijn. En dan maak jij kans op tickets voor Fridays on the Beach op 26 juni. Op het strand van Bergen.

je headset op. Lekker zitten genieten van het zomerzonnetje. Say Something, Lucas en Steve bij Hot Dance Radio, de hits with a beat. En morgenmiddag vanaf 3 uur gaat het brandalarm af als je naar huis mag of mag stoppen met werken. Want dan begint de middag met Buddy Brand hier bij Hot Dance

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Zondagavond neem ik je mee op een muzikale reis door de 90's, zeros en de tens. Van 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat.

luisteren dat je dan gisteravond nog even lekker op hebt staan dansen op die beats van de Barza, Magnetic in de club. Hier bij Hot Dance Radio, The Hits with a Beat. En ik ben Peter Teunissen en ik dans met je mee op die Hits with a Beat tot 4 uur. Zometeen Martin Garrix met Katharina, eerst Afrojack en Amel Rivers.

0: Last Frequencies, hè? Dat is hem inderdaad. Love is the only thing bij Hot Dance Radio, the hits with a beat. Op deze Outstar, miss you. Maar eerst de man die tegenwoordig van 0,0% alcohol is, maar van 100% beats, Armin van Buuren.
1: Wish

0: Kalkbrenner bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. En stel je voor, je zit in een rockband genaamd Coldplay. Je kent het wel. En je hebt eigenlijk helemaal nog niks met de dance scene, maar je komt er toch in terecht. Hoe kan dat? Hoe kan Coldplay toch die connectie met de EDM hebben gekregen? Wat is het verhaal van Coldplay? Je hoort het zo meteen, onder andere dit.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Radio. Bij Hot Dance Radio. En hoe komt zo'n band Coldplay toch in de dance scene terecht? Hoe is dat gebeurd? Natuurlijk, icoon Avicii heeft ze benaderd om mee te schrijven aan die mooie track die je zeker kent, waar je vaak op gedanst hebt. A Sky Full of Stars. Dit is Coldplay bij Hot Dance.

papi, dat mag je zeggen als je vaderdag vergeten bent. Je kunt er nu nog wat aan doen. Hè. Doe er wat aan. Topic en Becky G bij Hot Dance Radio. En jij kunt erbij zijn op 26 juni. Fridays on the Beach. Ze gaan weer beginnen met Housequake. Rogue en Eric Key. Een lekkere barbecue. Veel gezellige mensen. En nog veel meer beats om op te dansen in het zand. Win tickets hier bij Hot Dance Radio. Ga naar de site hotdanceradio.nl of pak de app erbij en stuur een WhatsApp bericht naar de studio waarom jij erbij wil zijn. En wie weet krijg jij kaarten voor Fridays on the Beach.

Lucas en Steve bij Hot Dance Radio en Letters. Straks is het tijd voor de vibes van de weekendbeats. Lekkere vibes om de zondag mee uit te luiden. Maar er is nog even dit. Namelijk Lose Control van Medusa en Becky Hill.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes.
7: I'll only bring it close to my lips, yeah. I'll only bring it close to my lips.
6: Of je nou onderweg bent naar

Bibi Rexha, Fearless, New Religion. Hey, welkom, het is 4 uur geweest. Heb je dit voetballen gezien gisteren? Wij hebben gewonnen. Ja, we zeggen wij, hè, als Nederland zelf al voetbal. Hey, leuk dat je aan hem staan. Ik heb John Summers zo meteen voor je naar Shimsa en Arco. Dance Radio. En Fire, Fire.

Martin Garrix. En love hier op Hot Dance Radio Matt. En daarvan nog die Tiësto, Bring Me To Life. Dit is Hot Dance Radio. Op de zondag, terwijl je niks aan doen bent. Het is veel te warm wat te doen, dus blijf lekker relaxen. Lost Frequency, zometeen Armin van Buuren, Sam Gray. Hot Dance Radio. And Dream A Little Dream. You will

0: In Your Eyes, Robin Schulz en Alida hier op Hot Hits Radio. Daarvoor nog Another 54 Ultra and Talk To You. Meer hits en classics onderweg voor je.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

ziet er goed uit, hè, voor de leeftijd. Ja, al zeg ik het zelf. Jennifer Lopez, samen met David Guetta hoor je Stay With You Tonight. Hey, welkom. Dit is Hot Dance Radio. Nu Fred Again en The Blast Madonna.

sexy. What comes next will be marvelous.

De muziek klinkt zoveel anders als de zon schijnt, toch? Vind je niet? Lekkere zomerse muziek op de Radio Zurb, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa Location. En dit is Dimitri Vegas, Like Mike en Roy Woods.

Jouw nieuwe beltoon, Ring Ring, Jack Jones en Mabel. De one of Dimitri Vegas, like Mike and Roy Woods and Too Much. Dit is Hot Dance Radio, met u, Jonas Blue en Ewa.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror-op-maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blank House met de allerbeste progressive house en melodic.

zijn lekker bezig voor die gasten. Brassband Clooney hoorde je Free Your Mind hier op Hotters Radio. 5 uur geweest, welkom. Het is de zondagmiddag van Hotters Radio. Ik heb zometeen Hugo voor je, samen met Imael Angel, Ultra Entertainment, I'm Moving to the Sun. Hey, toepasselijke muziek op de radio. En dit is Starlight, hier is de Superman Lovers en One Republic.

Marshmallow en Particle Man hoorde je hier met Phoenix. En daarvoor nog Oscar met Kay en Haley Joel. En I think I'm addicted. En als ik Oscar met Kay hoor, dan denk ik gelijk aan een ziekenhuis. Ik weet niet waarom. Met? Misschien is dat het wel. Alyssa en Sasha, Destiny zometeen. En deze van, ja, opnieuw uitgebrachte versie. Alweer van een jaar geleden, hoe moeilijk is het. Van Kelly, hier is Milkshake 2.0.

0: als we alle hits van Armin van Buuren achter elkaar zouden zetten, zouden we volgens mij 24 uur muziek kunnen uitzenden van Armin van Buuren. Zoveel hits heeft hij uitgebracht. Dit komt uit 2019. Something Real, Armin van Buuren en Avian Grace. Hey, meer hits en classics onderweg.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp

0: implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Beautiful Places, Tiësto en Brianna Grace hier op Hot Dance Radio. Op de zondag, terwijl je niks aan doen bent. Even lekker chillen in je hangmat en luister naar Hot Dance Radio met Sam Veld en Ronnie. Hier is Post Malone.

Wordt tijd dat hij weer een nieuwe knijt uitbrengt. Purple Disco Machine en Kungs hoorde je substitution hier op this radio. Daarvoor de side piece, Cry For You. Hey, heb jij zin in een feestje? 26 juni 2026, Fridays on the Beach, Housequake, Mr. Scoop, Frankie Frizzante en meer. En wat je moet doen? Alleen maar even mailen naar Hot Radio. Kan je erbij zijn?

origineel is natuurlijk wel lekker. Van Fatboy Slim, Praise You. En opnieuw uitgebracht. Nou ja, opnieuw uitgebracht. Alweer 3 jaar geleden. Rita Ora en Fatboy Slim. En Praising You. Daarvan ook James Hype. En Be Mine. Dat is wel een top DJ trouwens hoor. Mij betreft mag een nummer 1 DJ worden van de wereld. Ja hoor. Hot Dance Radio. Geen probleem. Hier is Rehab en Inna. Hier is Rock My Body. Baby.

0: Dance with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn

Diana Ross, het origineel Upside Down. En de remake door Jaden Boysen en David Guetta. Welkom, het is 6 uur geweest. De avond van Hot Dance Radio staat de barbecue al aan. Lekker hoor, en hits onderweg voor je. Swedish House Mafia en Nathan Donu. Hot Dance Radio. En Ella Henderson. Heaven.

get this, okay? I

Niet te hard rennen met dit weer. Veel te warm. I Run. Haven en Kaylee Aragon. Daar waren Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeated. En dit is Calvin Harris en Clement Douglas. Hier is Blessings. Yeah.

0: Laten we zomaar maar beginnen, toch, met deze muziek. Sigala en Becky Hill, Wish You Well. En daarvoor dat Just Stay, Jack Stars and John en Turn the Lights Off. Meer hits onderweg voor je.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Als deze track in de playlist staat, word ik helemaal blij. Jungle en Salto, Jamaican Bam Bam. Hey, feestje, 26 juni. Fridays on the Beach, daar kan je bij zijn. Als je even mailt naar de studio, word je uitgenodigd. En kom je op de gastenlijst.

0: Waze, Adel C en Tom Teal. En always, en daarvoor nog Armer van Buuren, Neo en I Love You hier op Hot Dance Radio. Leuk de man op staan, de zondagmiddag. Nou ja, eigenlijk de zondagavond, waar je niks aan doen bent. Een beetje aan de barbecue opstoken, wellicht. Of het nou vegetarisch of niet is. Het is wel even lekker, toch? Hier is John Summer en Ines, hier is Crystallized.
1: I know why you walked into my world.

0: Aliso en John Newman en Call Your Name hier op Hadden's Radio. Het is bijna 7 uur na 7 op de radio The Classics. Op je radio in de end van zometeen. Tot van 12 uur. Lekker hoor. Classics op je radio. Hadden's Radio. En de laatste natuurlijk Lost Frequencies.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Coming up in 20 minutes. I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: Turn up the heat.

de stem van Sia Tentanium. Het is zondagavond. Dit zijn de Hot Dance Anthems. Ik moet even Peter bedanken die vorige week zo bereidwillig was om mijn show even over te nemen. Peter, dank je wel daarvoor. Wat er niet veranderd is, zijn gewoon die fantastische anthems die je vanavond weer gaat horen. En ik heb er weer een hele partij voor je klaarstaan. Waaronder deze dus.

0: Mariah Carey en Keep On Rising en daarvoor JD en Plastic Dreams. Dit zijn de Hot Dance Anthems. Zondagavond tot de klok van middernacht ben ik bij je. Zometeen ben ik bij je terug met een track waar heel veel Sister Sledge disco DNA in is verwerkt.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Confession of the Groom.

This Is Your Night. En ja, wist je, die Amber, die komt gewoon uit Nederland. Nederlandse trots, vanaf eigen bodem. Zometeen een track die om 9 uur 's avonds is opgeslagen ergens in een studio. Dat is ook gelijk de titel van de track geworden. En dit is ook weer zo'n hele fantastische track. Ook zo'n vergeten klassieker.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

radiostation in Zandvoort. Chocolate Pool heb ik het over. En I Wanna Be With You was hun grootste succes. En daarvoor 7 Days and 1 Week BBE. En als je dat bij elkaar optelt, kom je weer uit op zondagavond. En dan kom je weer uit op de Anthems. Waar je weer kunt stemmen op de Throwback Track. Een track waarin ik een drietal suggesties voor je geef. En de track met de meeste stemmen, die draaien natuurlijk rond 9:10 op Hot Dance Radio in de Anthems. En ik heb weer een paar pareltjes voor je uitgekozen hoor. Ik ga ze even op een rijtje zetten voor je. DJ Jurgen, Higher and Higher op de nummer 1. In the summer, Calvin Harris. To my heartbeat sound. Met Summer op de nummer 2. We fell in love. En Alice DJ met Better Off Alone op de nummer 3. Ik heb het dus extra moeilijk voor je gemaakt. Want Alice DJ en DJ Jurgen, ja, dat is eigenlijk in principe hetzelfde productiehuis. En dat hoor je ook meteen. Dus ik vraag aan jou heel vriendelijk en lief. Laat mij weten welke track het mag worden. 1, 2 of 3. Dat hoef je ook maar in een tekstberichtje te sturen. Of een WhatsApp berichtje naar de studio. Ga daarvoor naar hotdanceradio.nl. En de track met de meeste stemmen, die hoor je zometeen in de Throwback Track op Hot Dance Radio.

0: Wat krijg ik toch een lekker kippenvel moment van deze track. Chicane en Salt Water op Hot Dance Radio. En daarvoor Booty Love, Some Kind of Rush. Nou heb ik via de wandelgangen gehoord dat de artiest die ik zo meteen ga draaien. Hij staat tijdens het Amsterdam Dance Event in de Johan Cruijff Arena. Wie het is, blijf bij radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Radio. En daarvoor hoorde je Clivilis en A Deeper Love. Stem nog snel op de show backtrack, want het komende uur komt hij eraan. Je kan nog kiezen uit de nummer 1, DJ Jurgen, Higher and Higher. Op de nummer 2, Calvin Harris en Summer. En op de nummer 3, Alice DJ, Better of Alone. Geef jou een favoriete track door. En wie weet hoor je de track met de meeste stemmen in de show backtrack. Nu

0: coming up in 20 minutes. Tell me, would you feel my boo? More, more, more. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
7: Met drie O's.

0: Eerder vanavond draaide ik het origineel van ATB 9PM. En dit is de remixversie uit 2021 met Your Love.
1: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl for the rest of the world.
0: En ik kijk op de klok en ik zie dat het tijd is voor de throwback track. Ik heb alle stemmen zojuist bij elkaar opgeteld. En uit welke tracks kon je ook weer kiezen? Nou, ik zet ze nog even voor je op een rijtje. DJ Jurgen, Higher and Higher. Calvin Harris met Summer.

met Better Off Alone. En veel was er blijkbaar niet nodig om te stemmen, want er werd massaal gestemd op deze track van DJ Jurgen, Higher and Higher in de

Radio. Oh.

0: Dr. Good Show. Can't stop playing.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
4: Dance Radio.
5: Hey, doctor. I'm here today because I'm having a problem.

Missing hier bij Hot Dance Radio. En moet je voorstellen, dan breng je een plaat uit en dan zegt je platenlabel: nee, ik vind hem niet goed. Ik vind hem niet goed. En dan ben je toch zo overtuigd dat Todd Terry op dat moment dacht van: ik breng hem gewoon zelf uit. De Todd Terry remix van Missing Everything But The Girl hier bij Hot Dance Radio. En daarvoor de man die een programma krijgt op onze eigen Hot Dance Radio. Hij wordt een collega. Eric Preach, meer erover lees je op hotdanceradio.nl. Zometeen, God is de DJ van Faithless. Maar we gaan weer een klein stukje Noord-Hollands tintje opzoeken met Mason. Ik zou zeggen, tel maar af.

in natural grace.

0: coming up in 20 minutes. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat. Turn up

Check en 10 feet tall. En daarvoor Armand van Helden. Een Amerikaan met een Nederlandse achternaam. My. Dit is wel Dance Radio. De Anthems. Deze man had zijn doorbraak in 1991. Gebouwd op de muziek van Twin Peaks. Toch wel knap. Hij hoopte maar een kleine 4000 platen te verkopen. Maar wat hij even vergat is dat het wereldwijd een succes werd. Hij verkocht er miljoenen. Dit is Moby met Go op Hot Dance Radio. Oh,

0: enigste succes-track die Mooney heeft uitgebracht. En die hoorde je zojuist op Hot Dance Radio met Dove. En daarvoor Alex Party. Ik heb zometeen een track voor je klaarstaan. Dat is de favoriete track van Armin van Buuren.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Glasgow and Over You hier bij Hot Dance Radio. De anthems waarin je de lekkere klassiekers hoort uit de jaren 90, Zero's en de Tens. En ik heb zometeen een echte 99-klassieker voor je. Piet Heller met Big Love staat voor je klaar. Ook nog Praise Cats met Shine On Me. En nu, Propose Your Dreamer.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Deze track sleepte ons door de coronaperiode heen, door de lockdowns. Nightcrawlers en Reton en Friday, wat een lekkere energie nog. En jij dacht dat je ging slapen. Wel nee, dit zijn de Hot Dance Anthems en ik heb nog een paar anthems voor je klaarstaan dit uur. Oh, ik heb nu een track voor je klaarstaan. Ja, die is ooit geschreven door Britney Spears, maar haar platenlabel zei van nee Britney, gaan we echt niet doen. Echt niet. En ik heb ondertussen ook even het weerbericht opgezocht. En in dat weerbericht kan ik je vertellen dat je voor deze track die er nu voor je klaar staat, hem echt niet nodig hebt. Ja, over welke track heb ik het als je morgen volledig zon kan verwachten? Ik heb het over Umbrella, Rihanna. Die hoor je nu op Hot Dance Radio.

0: Sean Paul en We Will Burning op Hot Dance Radio. En daarvoor Rosella, Everybody's Free. Zometeen op Hot Dance Radio ben ik bij je terug met één grote boodschap.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
4: Hot Dance Radio.
5: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

Madonna en Justin Timberlake en 4 Minutes. En dit was alweer de Hot Dance Anthems. Ik ga gauw een stofzuiger pakken, want Bert, ja, die verwacht morgenochtend gewoon weer een...

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Hey, let's talk about power hours.

0: u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: coming up in 20 minutes. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

night. Turn up the heat.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
6: Met drie O's.